0: onze tegenstander.
1: De terugmatch in Noorwegen is volgende week. En in het tennis stoot Alexander Bloks door naar de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf forfait. Bloks speelt in de volgende ronde tegen een Tsjech. Vannacht eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op een bui. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land, maximaal tot 27 graden. De dagen daarna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.
2: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rjrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: supermarktketen Aldi stopt na enkele maanden al met het blurren van de promoprijzen, dat schrijft VRT Nieuws. In mei nam Aldi het opvallende initiatief om de prijzen van promoproducten geheim te houden tot de dag voordat ze ingingen. Zo zouden concurrenten minder inkijk krijgen in geplande acties. Aldi komt daar nu dus op terug, naar eigen zeggen op vraag van de klant. Die willen transparantie, zeggen ze. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. De trainer van Union, David Huber, is al wel tevreden met die uitslag.
5: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig teken krijgt, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We hebben dan 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op onze tegenstander.
4: De terugmatch in Noorwegen is volgende week. En in het tennis stoot Alexander Bloks door naar de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf forfait. Bloks speelt in de volgende ronde tegen een Tsjech. Vannacht eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op een bui. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land, maximaal tot de 27 graden. De dagen daarna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.
6: Here we go.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender.
3: RGR.
4: En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.
3: Yeah.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender.
3: RGR.
4: En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Nederlands-Limburg zijn er bij de grote natuurbrand mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zijn tijdens de brand explosies gehoord. De ontmijningsdienst moet dat nu onderzoeken. Mogelijk zijn de explosieven door de brand bloot komen liggen. Dat was ook al het geval bij de grote brand in het Franse departement Gironde. Daar zijn 400 obussen en andere explosieven gevonden. In Oekraïne zijn zeker 2 doden en zo'n 30 gewonden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op Kiev en Bucha, dat melden de autoriteiten op Telegram. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Huber, is al bij al tevreden met die uitslag.
6: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig tegenkrijgt, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We hebben dan 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoop moeten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op de tegenstander.
5: De terugmatch is voor volgende week. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maximaal tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maximaal tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
7: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Stills was de inzet. Ik heb zometeen Olivia Dean, Bob Sinclair, David Guetta met Sia en Oude Flames. Eerst Ed Sheeran en Repeat It.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.
2: It's summertime. Summertime. Let's party. Yeah. It's hot as hell out here.
3: The summer is magic.

0: 7. In flames. Ja, vroeg. Hier is de RGR Nieuwsflash.
1: In Nederlands-Limburg zijn er bij de grote natuurbrand mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zijn tijdens de brand explosies gehoord. De ontmijningsdienst moet dat nu onderzoeken. Mogelijk zijn de explosieven door de brand bloot komen liggen. Dat was ook al het geval bij de grote brand in het Franse departement Gironde. Daar zijn 400 obussen en andere explosieven gevonden. In Oekraïne zijn zeker 2 doden en zo'n 30 gewonden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op Kiev en Bucha, dat melden de autoriteiten op Telegram. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Huber, is al bij al tevreden met die uitslag.
2: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig tegenkrijgt, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We hebben dan 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op de tegenstander.
1: De terugmatch is voor volgende week. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.

Music, Dan Tominski. En Kygo, You're Heaven On Your Mind. Bij RGR Dance altijd en overal. Download de app voor je smartphone, ook voor de iPhone. Het is opgelost ook bij TuneIn en al die andere platformen. De playlist, de plaatjes die we draaien, zijn terug zichtbaar. We hebben een kleine investering in gedaan en het spel werkt weer.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben daar niet meer rondrijden met sportwagens en zo, omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
6: Als we kijken naar zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zware gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
5: In Italië bestaat zo'n verbod al meer dan 15 jaar. In Nederlands Limburg zijn er bij de grote natuurbrand mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zijn tijdens de brand explosies gehoord. De ontmijningsdienst moet dat nu onderzoeken. De brand is nog altijd niet onder controle, maar breidt niet verder uit. In Oekraïne zijn zeker 2 doden en 30 gewonden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op Kiev en Bucha. Dat melden de autoriteiten op Telegram. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draait de afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papa.
7: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
5: Een aandeel van SpaceX is trouwens goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al bij al tevreden met die uitslag.
8: Ik ben 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin evalueerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoop moeten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
5: De terugmatch is voor volgende week. En in het tennis stoot Alexander Bloks door naar de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander gaf forfait. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Onze Coté uit Keerbergen, Michael Beltran. In My Soul, het is 9 over 7, komen eraan. Chanel met Dance, Thomas Gray Rumors. Een bootleg van Michael Jackson, eerste jongste Taylor Swift. En de remix I Knew It, I Knew You. Kim

Stevige West, ook vandaag prima weer. 24 aan zee, 27 bij ons in het binnenland. Oeh, it's close to midnight. Ja. Het moet de Michael zijn, hè? Bootleg uitvoering van die geweldige wereldhit Thriller.

Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op de terreinen langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens

0: Als een steenweg 26 in Wilselen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.
3: RGR is magic.

0: Kerk. Het is 7:30, RGR Nieuwsflash.
1: Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben daar niet meer rondrijden met sportwagens en zo, omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
2: Als we kijken naar zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zware gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
1: In Italië bestaat zo'n verbod al meer dan 15 jaar. In Nederlands Limburg zijn er bij de grote natuurbrand mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zijn tijdens de brand explosies gehoord. De ontmijningsdienst moet dat nu onderzoeken. De brand is nog altijd niet onder controle, maar breidt niet verder uit. In Oekraïne zijn zeker 2 doden en 30 gewonden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op Kiev en Bucha. Dat melden de autoriteiten op Telegram. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draait de afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papa.
3: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
1: Een aandeel van SpaceX is trouwens goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Joubert, is al bij al tevreden met die uitslag.
4: Ik ben 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin evalueerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoop moeten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
1: De terugmatch is voor volgende week. En in het tennis stoot Alexander Bloks door naar de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander gaf forfait. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
5: Proficiat RGR met 35 jaar.
6: En dit is onze nieuwe single, Medicine.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben, daar niet mee rondrijden met sportwagens en zo, omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
6: Als we kijken naar zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zware gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen, dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
5: In Italië bestaat zo'n verbod al 15 jaar. In Kiev in Oekraïne zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zou normaal gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel, het onderzoek loopt. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draait de afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papen.
7: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
5: Een aandeel van SpaceX is trouwens goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. Meer uitleg van Pascal Papen kan je trouwens beluisteren in de podcast HLN Vandaag. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al bij al tevreden met die uitslag.
8: Ik ben 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin evalueerbaarheid getoond. Het jammer van vandaag vind ik wel dat we te snel de tegendoop moeten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan ja, mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
5: De terugmatch is voor volgende week. FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de heisa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese Voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui en maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Time for some action. John Summit, The Chainsmokers, All the Time, een nieuw uur.
1: Hallo!
0: Rhythm and Dance, it is Bausa, Magnetic. Magnetic.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou. De Sound.

Ja, afgelopen weekend de zogenaamde weekend whistle, de zomerwissel van juli op augustus. Dan is het altijd verschrikkelijk natuurlijk, zeker als je op de luchthaven moest zijn. Jongen. Langere wachttijden aan de grenscontrole. Er zijn beelden van langsgekomen. Jongen. Maar het is geen probleem hoor, zeggen ze op de luchthaven. Nee. Het ging om een gewone aankomstpiek tijdens dat drukke vakantiewisselweekend.

0: niet waar, Jacques?
1: Ik ben Jacques Vermeire. Als er één radio is waar ik niet naar luister, is het RGR.
0: Ja, dankjewel. Het is 8:30 in het midden van de week en ik heb de RGR Nieuwsflash.
2: Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben, daar niet mee rondrijden met sportwagens en zo, omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
3: Als we kijken naar de zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zware gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen, dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
2: In Italië bestaat zo'n verbod al 15 jaar. In Kiev in Oekraïne zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zou normaal gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel, het onderzoek loopt. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draait de afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papen.
4: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
2: Een aandeel van SpaceX is trouwens goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. Meer uitleg van Pascal Papen kan je trouwens beluisteren in de podcast HLN Vandaag. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al bij al tevreden met die uitslag.
5: Ik ben 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin evalueerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel de tegendoop moeten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan ja, mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
2: De terugmatch is voor volgende week. FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de heisa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese Voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui en maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.

0: summer. Makes you feel good. Richting 9 uur. Niet slash contraan.
1: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
2: In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand onder controle. Al zal het wel nog dagen duren vooraleer het vuur volledig geblust is, dat melden de autoriteiten. Er zijn nog verschillende brandhaarden aanwezig, zegt Erik Thijssen van de brandweer.
3: De nacht is stabiel doorgebracht. Dat betekent dat er verder geen uitbreiding heeft plaatsgevonden. En dat er sprake is van hotspots die we vandaag verder op gaan pakken. De moeilijkheid is dat daar een gebied is waar oorlogsresten aanwezig is, waardoor we niet van de begaanbare paden af kunnen om de brandhaarden af te kunnen blussen.
2: De blushelikopters van Defensie vliegen over een uur terug uit om de brand verder te bestrijden. In Kiev in Oekraïne zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zou normaal gezien gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel, het onderzoek loopt. Union-trainer David Huber blijft optimistisch voor de Europese terugwedstrijd tegen het Noorse Bodø Glimt. Union speelde in zijn heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League 3-3 gelijk.
4: Het positieve is, die wedstrijd is van volgende week is nog open. Het kan alle kanten uit. We hebben getoond dat we 3 keer kunnen scoren tegen hun. Dus dat biedt wel perspectieven. Maar we weten wat ons te doen zijn, dat is duidelijk.
2: De terugmatch is voor volgende week in Noorwegen. FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de hijsa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om de aandelen van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese Voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen is het vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
5: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
6: Here we go. Right now.

0: nieuwe Lost Frequencies. Dan maakt hij een keer een stevig dansplaksje. Dan scoort het niet echt. Maar bij ons wel, want wij trekken ons daar niks van aan. Wat de rest van de radiostations doen. Pleasure Erger Dance.
1: Dat is een pak van mijn
0: hart. Ja, dat is geen probleem. Het is 9:10. Midden van de week.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: you very much. 9:30.
1: Hey, gaat het een beetje?
0: Denk het wel. Ik heb Medusa zometeen. De nieuwe Fisher. Eerst Frankie Rizzardo. Dit is nieuw. Shinjuku in de remix.

0: hele motherfucking en dan niks meer.
1: Ik zou het graag weten.
0: Zij heet Nicki Minaj. Starships bij RGR 10.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand onder controle. Al zal het wel nog dagen duren vooraleer het vuur volledig geblust is. Dat melden de autoriteiten. Er zijn nog verschillende brandhaarden aanwezig, zegt Erik Thijssen van de brandweer.
6: Dat betekent dat er verder geen uitbreiding heeft plaatsgevonden en dat er sprake is van hotspots die we vandaag verder op gaan pakken. De moeilijkheid is dat daar een gebied is waar oorlogsresten aanwezig is, waardoor we niet van de begaanbare paden af kunnen om de brandhaarden af te kunnen blussen.
5: De blushelikopters van Defensie vliegen over een uur terug uit om de brand verder te bestrijden. De bekende veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat maakt zijn zoon bekend. Bernaerts richtte in 1993 zijn veilinghuis op in Antwerpen. Hij werd onder meer beroemd door de veiling van de Hemelvogel, een schilderij van René Magritte.
7: 2.400.000. Niemand beter. Iedereen gewoon aangedacht. Activiteit was
5: Het is nog steeds het duurst geveilde schilderij ooit in ons land. Mon Bernaerts werd 81. In Guatemala in Zuid-Amerika zijn zo'n 1700 mensen geëvacueerd uit vrees voor een vulkaanuitbarsting. In de hele regio geldt code rood. De vulkaan Fuego spuwt er sinds maandag lava en as uit. Het gaat om een van de actiefste vulkanen wereldwijd. 6 jaar geleden kwamen nog 215 mensen om bij een uitbarsting. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen is het vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: zijn van links naar rechts.
1: En down.
0: En nog eens up and down, jawel. Wij houden je in beweging, zoveel is duidelijk. RGR, die original, die heb je aanstaan. Onderweg kijken we Dan Tominski, Lost Frequencies, Rihanna met

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rjrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Drinkwaterbedrijven zien geen extreme piek in het waterverbruik. En dat ondanks de hittegolven en de droogte. Je hoort Karel Heerman van de koepel van drinkwaterbedrijven Aqua Flanders.
6: Dat is goed nieuws eigenlijk, want dat betekent dat de mensen op een verstandige manier omgaan met het gebruik van kraanwater. En dat is een goede vaststelling natuurlijk. Hè. Waar we wel leakverbruiken zien, is in sommige kustgemeenten, maar dat heeft dan te maken met toerisme en zo verder. Dat is ook een jaarlijks fenomeen en daar zien we wel pieken. Maar voor de rest, Vlaanderen breed, zijn die pieken relatief beperkt eigenlijk.
5: Op 26 juni werd het meeste water verbruikt. Dat was ook de warmste dag deze zomer. In Duitsland lag het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig vannacht een tijd stil door een drone boven een van de start- en landingsbanen. Dat bevestigt de NAVO. De drone vloog in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Intussen is het luchtvaartverkeer wel volledig hervat. De politie onderzoekt de zaak. Een stuk van een SpaceX-raket is vanochtend neergestort op de maan nadat het anderhalf jaar door de ruimte ronddwaalde. Het komt van een raket die in januari vorig jaar werd gelanceerd. Door de crash krijgt de maan er een nieuwe krater van tot wel 30 meter groot bij. Het is niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met het raketdeel. Mogelijk blijft hij voor altijd op de maan. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
7: Karima, every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op de terreinen langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage, iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage, Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
2: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

My life is a disco. Oei, oei, oei. Als ze daar maar geen gehoorschade hebben bij opgelopen. Melissa's, de Mix Masters. Een van de huidige dancehits hier bij RGR. Het is woensdag vandaag. We zitten in het midden van de week. Ja.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Hulplijn 1712 kreeg tijdens het afgelopen WK opvallend meer meldingen over geweld. Het ging om 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Na afloop van het WK nam het aantal oproepen weer af. Tasha Oziblo van Hulplijn 1712.
6: Niemand gaat ervan uit dat het WK geweld veroorzaakt. Maar we merken wel dat een toernooi als het WK toch wel bijvoorbeeld heel heftige emoties teweeg brengt. En we merken dat die emoties toch wel ook geweld kunnen faciliteren. En dat dan nog in combinatie met bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik en minder slaap.
5: Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling of geweld tussen volwassen familieleden. Drinkwaterbedrijven zien geen extreme piek in het waterverbruik. En dat ondanks de hittegolven en de droogte. Je hoort Karel Heijerman van de koepel van drinkwaterbedrijven Aqua Flanders.
7: Dat is goed nieuws eigenlijk, want dat betekent dat de mensen op een verstandige manier omgaan met het gebruik van kraanwater. En dat is een goede vaststelling natuurlijk. Hè. Waar we wel piekverbruiken zien, is in sommige kustgemeenten, maar dat heeft dan te maken met toerisme en zo verder. Dat is ook een jaarlijks fenomeen en daar zien we wel pieken. Maar voor de rest, Vlaanderen breed, zijn die pieken relatief beperkt eigenlijk.
5: Op 26 juni werd het meeste water verbruikt. Dat was ook de warmste dag deze zomer. De bekende veilingmeester Mon Bernaerts is overleden, dat maakt zijn zoon bekend. Bernaerts richtte in 1993 zijn veilinghuis op in Antwerpen. Hij werd onder meer beroemd door de veiling van de Hemelvogel, een schilderij van René Magritte.
8: 2.400.000. Niemand beter. Iedereen aangedacht.
5: Het is nog steeds het duurst geveilde schilderij ooit in ons land. Mon Bernaerts werd 81. In Duitsland lag het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig vannacht een tijd stil door een drone boven een van de start- en landingsbanen. Dat bevestigt de NAVO. De drone vloog in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Intussen is het luchtvaartverkeer wel volledig hervat. De politie onderzoekt de zaak. Een stuk van een SpaceX-raket is vanochtend neergestort op de maan nadat het anderhalf jaar door de ruimte ronddwaalde. Het komt van een raket die in januari vorig jaar werd gelanceerd. Door de crash krijgt de maan er een nieuwe krater van tot wel 30 meter groot bij. Het is niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met dat raketdeel. Mogelijk blijft het voor altijd op de maan liggen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen is het ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer wat warmer.
9: Every day with cocktails, tapas and more. Carimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Carimo op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

12 uur geweest tussen met deze Bosa en Magnetic. Dit uur onder meer muziek van Bebe Rexha en David Guetta, Sad Girls. DJ Anthony Rico, Alex Warren. En starten doen we met deze hier van Miley.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longines Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.
4: My favorite summer station.

on tight. Het is half 1 geweest. Gordo en Renier Zonneveld met Loco Loco. En nu heeft deze DJ Anthony Rico onder het motto The Summer Makes You Feel Good. Dit is Caribbean Queen.

zo'n tiental minuten. Dan hebben we een kleine onderbreking hier op dit radiostation. Dan is het tijd voor de RGR Nieuws en Weerupdate. Even kijken of ze wat regen voorspellen de komende dagen. Want het is zo moeilijk bij te houden. Het verandert continu. Maar genoot, the party goes on. Ook aan de andere kant van 1 uur. En dit is nog Joe Smooth.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Hulplijn 1712 kreeg tijdens het afgelopen WK voetbal opvallend meer meldingen over geweld. Het ging om 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Na afloop van het WK nam het aantal oproepen weer af. Kasia Ouziblo van Hulplijn 1712.
6: Niemand gaat ervan uit dat het WK geweld veroorzaakt. Maar we merken wel dat een toernooi als het WK toch wel bijvoorbeeld heel heftige emoties teweeg brengt. En we merken dat die emoties toch wel ook geweld kunnen faciliteren. En dat dan nog in combinatie met bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik en minder slaap.
5: Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling of geweld tussen volwassen familieleden. De Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen is voorstander van het plan van mobiliteitsminister Krukke. Die onderzoekt een verbod op te krachtige auto's voor jonge bestuurders. Joort Roel de Kleen.
7: Jonge, onervaren bestuurders koppelen aan zware, krachtige voertuigen is natuurlijk een gevaar voor de verkeersveiligheid. Want jonge bestuurders moeten natuurlijk nog ervaring opdoen om met alle verkeerssituaties om te gaan. Krachtige voertuigen zijn vaak zwaarder, trekken sneller op. En we weten ook dat die meer en zwaardere ongevallen veroorzaken.
5: Ook experten zijn voor. In Frankrijk gaat zo'n verbod dit najaar in. In Italië bestaat het al 15 jaar. Het aantal werklozen met een uitkering in Brussel is fors gedaald. Dat blijkt uit cijfers van arbeidsbemiddelaar Actiris. Het gaat om 40% minder mensen dan in juli vorig jaar. Komt door de beperking van de werkloosheid in de tijd. Het aantal mensen dat zich afgelopen jaar bij het OCMW kwam melden, steeg dan weer fors met 70%. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Marseille, zijn een Belgische vader en dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. Het gebeurde vorige week vrijdag. De kabel van hun parachute schoot plots los van de boot die hen voorttrok. Ze werden door de wind meegesleurd en kwamen hard neer op het strand. Ze zijn allebei overgebracht naar het ziekenhuis en liggen daar nog steeds. Het is niet duidelijk waarom de kabel plots loskwam. De politie heeft een onderzoek geopend. En Romelu Lukaku is niet komen opdagen voor een trainingskamp bij Napoli, dat melden Italiaanse media. Het ziet er meer en meer naar uit dat hij naar een andere ploeg zal gaan. Er is alvast interesse van Atlanta United in de VS. Enkele weken geleden had zijn makelaar al een mogelijk vertrek bij Napoli laten uitschijnen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maxima tot 28 graden. Morgen is het ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemarkt 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

En geef die man maar eens ongelijk. Nieuwste van Lost Frequencies, de meest 1 uur geweest intussen. Meer dance, meer beats. Op dit uur weer. Stay tuned on the original, beste vrienden. Dit is David Guetta en Neo. Allemaal.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Aan onze kust gaat de politie een speciale drone inzetten om transmigranten op te sporen. Ze verstoppen zich vaak in de duinen om dan met een bootje de Noordzee over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Door die drones zijn er een pak minder agenten nodig, hoort Dimitri van Damme van de politie.
6: De laatste tijd was het eigenlijk vooral van op de stranden langs de oostkust, vanuit het Zwijn, vanuit Blankenberg hebben we 3 keer een insteek gehad. In Bredenhaan heeft men een grotere strook die men moet kunnen coveren. En we kunnen niet om de 100 meter een politieagent zetten.
5: Het gaat voorlopig om een proefproject. De Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen is voorstander van het plan van mobiliteitsminister Krukke. Die onderzoekt een verbod op te krachtige auto's voor jonge bestuurders, door het Roel de Kleen.
7: Jonge, onervaren bestuurders koppelen aan zware, krachtige voertuigen is natuurlijk een gevaar voor de verkeersveiligheid. Want jonge bestuurders moeten natuurlijk nog ervaring opdoen om met alle verkeerssituaties om te gaan. Krachtige voertuigen zijn vaak zwaarder, trekken sneller op. En we weten ook dat die meer en zwaarder ongevallen veroorzaken.
5: Ook experten zijn voor. In Frankrijk gaat zo'n verbod dit najaar in. In Italië bestaat het al 15 jaar. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Marseille, zijn een Belgische vader en dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. Het gebeurde vorige week vrijdag. De kabel van hun parachute schoot plots los van de boot die hen voorttrok. Ze werden door de wind meegesleurd en kwamen hard neer op het strand. Ze zijn allebei overgebracht naar het ziekenhuis en liggen daar nog steeds. Het is niet duidelijk waarom de kabel plots los kwam. De politie heeft een onderzoek geopend. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op het terrein langs de Wijgmaalsesteenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage, iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage, Wijgmaalsesteenweg 26 in Wilselen.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
5: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender.
6: RGR.
5: En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: Morning.
1: 1, 2, 3.
2: All right, listen up.
3: Hey, listen up.
4: Listen up.
5: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
6: Aan zee gaat de politie nu ook aan de oostkust een speciale drone inzetten om transmigranten op te sporen. Ze verstoppen zich vaak in de duinen om dan met een bootje de Noordzee over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Door die drones zijn er een pak minder agenten nodig. Je hoort Dimitri van Damme van de politie.
7: De laatste tijd was het eigenlijk vooral van op de stranden langs de oostkust, vanuit het Zwijn, vanuit Blankenberg hebben we 3 keer een insteek gehad. In Bredenhaan heeft men een grotere strook die men moet kunnen coveren en we kunnen niet om de 100 meter een politieagent zetten.
6: Het gaat voorlopig wel nog om een proefproject. De autoriteiten in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, trekken aan de alarmbel over de opvang van minderjarige migranten. De situatie is onhoudbaar volgens de president, sinds de toestroom van tienduizenden migranten vorige week. De opvangcentra zitten er zo'n 2600% boven hun capaciteit. Er worden ook 1000 kinderen opgevangen, terwijl er maar 100 plaatsen zijn. Ceuta vraagt hulp aan de Spaanse regering om de situatie onder controle te krijgen. En de ebola-uitbraak in Congo is kritieker dan ooit, dat zegt Artsen zonder Grenzen. In amper 3 maanden tijd zijn al zeker 1500 mensen overleden. Het gaat nu om meer dan 3600 bevestigde gevallen. En dat cijfer neemt ook elke dag nog toe. Artsen zonder Grenzen vraagt daarom meer steun om de uitbraak tegen te gaan. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
8: Every day with cocktails, tapas and more. Carimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
9: Wegens groot succes is Carimo op zoek naar bartenders.
8: Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: right, listen up.
1: Hey, listen up.
2: Listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands Limburg te blussen. De vraag kwam van Nederland zelf. In totaal gaat het om 25 brandweerlieden en 6 brandweerwagens uit de provincie Limburg. De brand is intussen onder controle, maar het kan wel nog dagen duren voor die volledig geblust is. Want er zijn nog verschillende brandhaarden actief. De autoriteiten in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, trekken aan de alarmbel over de opvang van minderjarige migranten. De situatie is onhoudbaar volgens de president, sinds de toestroom van tienduizenden migranten vorige week. De opvangcentra zitten er zo'n 2600% boven hun capaciteit. Er worden ook een duizendtal kinderen opgevangen, terwijl er eigenlijk maar een honderdtal plaatsen zijn. Ceuta vraagt hulp aan de Spaanse regering om de situatie onder controle te krijgen. En het is bijzonder druk aan de tankstations bij de Nederlandse grens, want vanaf vandaag kost een liter benzine bij ons zo'n 70 cent minder dan in Nederland. Ook diesel is per liter zo'n 40 cent goedkoper. Deze Nederlanders kwamen dus speciaal in België hun auto tanken.
5: Ja, is zo stom zelfs. Iedereen denkt, en ik zie je allemaal Nederlanders hier dus.
6: Het scheelt een heel stuk geld. Laten we heel eerlijk zijn, het is 70 cent ongeveer met Nederland. Dus het is gewoon slimmer. Vooral wij gaan op vakantie vanavond en beginnend met een halve tank. Ik dacht, ik haal mijn eerste voordeel er alvast uit.
4: De maximumprijs voor een liter benzine 95 staat bij ons nu op 1,87 euro. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
7: Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
8: Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders.
7: Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Now the top of the hour, another and 54 Ultra and deze Rough and Jam and another day. Het is woensdag, La Bouche met Sweet Dreams en straks Jennifer Lopez onder andere en Bausa.

0: Sheeran en die van The Weeknd, Can't Feel My Face. En is een beetje met zijn face afgegaan, want in Legoland Duitsland is een Belg van 48 betrapt toen hij Lego speelgoed ter waarde van zo'n 1000 euro probeerde te stelen. Onze pikkende landgenoot werd meegenomen voor verhoor en hij moest ook een borgsom betalen en daarna werd hij op vrije voeten gesteld.
1: Ga eens goed luisteren, jongen. Ik zal het helemaal van A tot Z vertellen. Ik kom 7 uur die bus ophaald, moet eerst naar huis rijden. Gewoon nog frikandel, broodje erin, broodje bakpauw, een beetje teletext kijken, potje bier erbij. Huppa, relaxed in uw eigen directeurstoeltje zitten. Dan ga je gewoon om een uur of twee naar die Renelaan.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

De sound van een dance music natuurlijk op RGR. Non-stop for rhythm and dance. The summer makes you feel good met Bausa. En richting Oostenrijk in Wenen is het kwik gistermiddag gestegen tot 40,8 graden. Het ging om de hoogste temperaturen ooit gemeten in het Alpenland. Nou, tegenwoordig worden overal records gevestigd. Het vorige record werd in augustus 2013 opgemeten. Toen was het in Wenen

0: de weermannen en de weervrouwen, die uiteraard dagelijks het weer voorspellen. Wel, die kijken nu al uit naar 31 augustus. Dan kunnen ze alle cijfers bij elkaar nemen en zien of deze zomer van 2026 die van 50 jaar geleden gaat overtreffen. Maar ik denk het wel.
1: Hey, steek die zomer in je hoofd.
0: Dit speciaal voor alle warmtehaters. Dat is goed voor de horeca natuurlijk. Veel centen verdienen, hè. Dat is ook waar. Met af en toe een boel de Berlijn. 24 graden aan de kust vandaag, 27 in het centrum. Vannacht wordt het licht bewolkt weer. Donderdag en vrijdag zonnig tot 25 graden. En dan zaterdag en zondag tijdens het weekend temperaturen tussen

0: Het zijn helemaal geen verkeerde woorden als we zeggen the summer is magic. Keep it cool, keep listening to the radio, want the summer makes you feel good. Met RGR Dance, Jugal en Salto en het komende uur ook de vier van de top 40.
1: Ik zei het hier over last tegen ons een bartuk en was het niet de GMI's. Ik zei het in Emma, was het hier wel veel volk bij ons. Oei, oei, thuis lange lezen. Dat hoor je om. Zeker 5 uur alleen zijn bezig met ons Andries en broeren nog. Als hij bij zijn druk kan niet meer aan het stappen. Met hem door de uitstappen, zal mijn haar eerder zo langer zijn. Nou ja, als het 5 uur duurt, zal zeker 7 uur alleen zijn. Maar dan is hij geweest zijn. Dat is dus een standaard geweest zijn. En ik zei het tegen ons, Nico, wat storen. En hij zei, goed, de kramke heet. Dus je heet, ik heet al de kramke. En wat kostte dat hier, hoor. En hij zei het, ik heb met een toeter gepakt. Hier is hier een toeter met dingen mee. Wat is dat nou? Moustache, pistache. En ik zei, wat kostte nou? Hij zegt tegen mij, 3 euro. 3 euro voor een toeter. Hier een bolle.

0: Beste vrienden van de radio, wil je nog meer 90's horen? Dan moet je zeker afstemmen. Vrijdag en zaterdag op RGR Dance. Tussen 10 en 2, de 90's Lovers Radio Show. Je kan trouwens ook de app gratis downloaden, waar je dan ook maar vertoeft. Eén klik op je gsm of je iPad of wat dan ook. En je luistert de RGR Dance. Ook in Limburg luisteren ze mee.
1: In Limburg zeggen we niet: hey, alles goed. In Limburg zeggen we: oma, kijk. En in Limburg zeggen we niet: dat is gek. In Limburg zeggen we: oh jong, dat is vies begaaid.
2: Peter van Wijk.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In het centrum van Londen zijn meerdere mensen neergestoken, dat meldde Britse media. Het zou gaan om 4 mannen tussen 34 en 52 jaar. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat haar bezielde. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft Israëlisch premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben, dat zegt verkeersinstituut FIAS. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar FIAS is nog niet helemaal overtuigd. Stef Willems.
6: Stel dat je maar 1 wagen hebt als gezin, en dat is bijvoorbeeld een hybride wagen, dan zit je al snel boven die 200 pk. Dat is niet noodzakelijk een snelle bolide. En als je dan iemand wilt laten autorijden, ja, dan gaat dat niet. Als die pas zijn rijbewijs heeft, dan ben je bijna verplicht om een extra wagen te kopen.
5: FIAS zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. Ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands-Limburg te blussen. De vraag kwam van Nederland zelf. Ons land stuurt in totaal 25 brandweerlieden en 6 brandweerwagens. De brand is intussen wel onder controle, maar het kan wel nog enkele dagen duren voor die helemaal geblust is, want er zijn nog verschillende brandhaarden actief. Intussen moet er ook een nieuwe brand...

0: Zeeland in duinen ten noorden van Den Haag. En als je nog een eclipsbrilletje zoekt om naar de zonsverduistering te kijken, dan moet je snel zijn, want de voorraden bij de opticiens slinken snel. Dat zegt de koepel van opticiens. Je hebt zo'n bril nodig om naar de verduistering te kijken, anders kunnen je ogen beschadigd raken. Je vindt ze bij opticiens en observatoria en in sommige apotheken en supermarkten. De zonsverduistering vindt plaats op 12 augustus rond 7 uur 's avonds. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
1: Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
2: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Fast Frequencies na 5 uur en Try the Feeling van Cool Jack. Robin Schulz, Hugo komt eraan en Gusto en er is ook Fisher en Teddy Swims.

0: Vorige maand, juli van dit jaar, gaat de Franse geschiedenis boeken in als de warmste en één van de droogste maanden die ooit in Frankrijk zijn geregistreerd. Trouwens, de gemiddelde temperatuur in juli was bij onze zuiderburen 24,9 graden. Dat is enorm hoog. Het record van augustus 2003 werd gebroken met 0,1 graad. En ja, het is dorstig weer natuurlijk, hè.
1: Tegenwoordig is dat gin tonic, hè. En je kunt kiezen tussen 10 tonics en 5 gins. En iedereen kiest wat anders. Hè. Ik moet die gin en ik die tonic. Ik die tonic, ik die gin. Ik moet die tonic, ik die gin. Ik moet ijs en ik moet geen ijs en ik moet schalen van komkommer aan. En tegen dat rond zit, zegt de eerste de mijn is op. Kan je nog een maken?
0: Ja, maar nog eens.
2: Dit is toch niet te doen. Ik smelt haast weg.
0: Nog een hittegolf. Yeah.

Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op de terreinen langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op.

0: Steenweg 26 in Wilselen.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou. Yeah.

0: op de airwaves van de RGR natuurlijk. The Summer Makes You Feel Good. En Teddy Swims. En er komen rare individuen hier langs in de show tussen 4 en 6. Ook rare uitspraken. En er is er zo een van een bepaalde Theo uit Lübeck. Vroeger een burgemeester daar. En hij zou naar het schijn nu minister zijn.
1: Als ik soms van wakker lig, is ja, kopen we wel de juiste systemen? En zijn we wel klaar voor de toekomst? Want de innovatiecyclus met die oorlog in Oekraïne is zo snel. Dat is zo innoverend. We zijn echt naar... Ik ben opgegroeid met Terminator. I'll be back. Oh, fantastische films. The Rise of the Machines. Ik dacht toen, dat is onmogelijk. Het is nu bezig, hè.

Camille Jones en The Creeps. Wel 27 graden in het centrum. Morgen en overmorgen maximaal tussen 20 en 25. In het weekend temperaturen tussen 26 en 31 graden. Dat ziet er allemaal schitterend uit.

0: van de top 40.
1: Terug naar de countdown van 10 augustus 2002. Op 4 in de afstelling van de top 40 van RGR. Toen Beyoncé met Work It Out. En ook een plak op 3 die we zot hebben gedraaid op de radio. Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter. 2, Love Don't Let Me Go van David Guetta. En dit stond op 10 augustus 2002. Ondertussen 24 jaar geleden op nummer 1. Safri Duo, de mannen met de drums. En Michael McDonald, de originele stem van Sweet Freedom.

0: hele goede avond.
1: Allee. Wat heb je geleerd? Punt 1.
0: In Los Angeles heeft de politie heel waarschijnlijk afgelopen zondag een aanslag verijdeld op Donald Trump.
1: Punt 2.
0: De Fransen vernielen massaal flitspalen door ze onder andere in brand te steken of met verf te bekladden.
1: Punt 3.
0: En vorige maand, juli, was het gemiddeld maar liefst 24,9 graden in Frankrijk. Goed, daarvoor een nieuw record. Salut, tot morgen 4 uur.
2: Mijn vrouw zegt dat er twee dingen zijn die ik niet goed kan. Ten eerste kan ik niet goed luisteren. En ten tweede was er nog iets.
3: Ik zei tegen mijn vrouw dat ik gecremeerd wilde worden. Ze heeft een afspraak gemaakt voor woensdag.
4: Stop er nu maar mee voor vandaag. Kom Peterke, opkrassen. En hopelijk niet tot morgen.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: In het centrum van Londen zijn 4 mannen neergestoken, dat melden Britse media. Het zou gaan om mannen tussen 34 en 52 jaar oud. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Er werd ook een schaar teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat die vrouw bezielde. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft Israëlisch premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. De 2 mannen die betrokken waren bij een vechtpartij in Brussel vorige week blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De mannen takelden iemand zwaar toe in het metrostation Beurs. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Volgens de advocaat van een van de verdachten ging de ruzie over een sigaret. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben, dat zegt verkeersinstituut Vias. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar Vias is nog niet helemaal overtuigd. Stef Willems.
6: Stel dat je maar 1 wagen hebt als gezin, en dat is bijvoorbeeld een hybride wagen, dan zit je al snel boven die 200 pk. Dat is niet noodzakelijk een snelle bolide. En als je dan iemand wilt laten autorijden, ja, dan gaat dat niet. Als die pas zijn rijbewijs heeft, dan ben je bijna verplicht om een extra wagen te kopen.

0: Dat zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. En als je nog een eclipsbrilletje zoekt om naar de zonsverduistering te kijken, dan moet je snel zijn, want de voorraden bij de opticiëns slinken snel. Dat zegt de koepel van opticiëns. Je hebt zo'n bril nodig om naar de verduistering te kijken, anders kunnen je ogen beschadigd raken. Je vindt ze bij opticiëns en observatoria en in sommige apotheken en supermarkten. De zonsverduistering vindt volgende week woensdag plaats rond 7 uur 's avonds. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
1: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
2: Here we go.

Robin Schulz was de inzet. Ik heb zometeen Olivia Dean, Bob Sinclair, David Guetta met Sia en Oude Flames. Eerst Ed Sheeran en Repeat It.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longines Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren. Schreeuwen! Of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.
3: It's summertime.
4: Summertime.
3: Let's party.
4: Yeah.
3: It's hot as hell out here.
5: The summer is magic.

muziek, Dan Tominski. En Kygo, You're Heaven on Your Mind. Bij RGR Dance altijd en overal. Download de app voor je smartphone, ook voor de iPhone. Het is opgelost ook bij TuneIn en al die andere platformen. De playlist, de plaatjes die we draaien, zijn terug zichtbaar. We hebben een kleine investering in gedaan en het spel werkt weer. Wanna go?

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Bredene aan de kust is een man van 64 om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een kustram. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. Je hoort Stijn Biebouw van de politie.
6: Het gaat om een voetganger die de tramsporen gekruist heeft en daarbij gegrepen is door de kustram. Jammerlijk genoeg hebben we moeten vaststellen met dodelijke afloop. De precieze omstandigheden zijn op dit moment nog onduidelijk. Nu zal de context van het ongeval voorwerp uitmaken van verder onderzoek en zal het parket zijn werk doen om te kijken wat de precieze omstandigheden van de gebeurtenissen zijn.
5: Volgens het parket van West-Vlaanderen gebeurde de aanrijding op een oversteekplaats. Op de tram zelf raakte niemand gewond. Door het ongeval was er ook hinder voor het tramverkeer. De twee mannen die betrokken waren bij een vechtpartij in Brussel vorige week blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De mannen takelden iemand zwaar toe in het metrostation Beurs. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Volgens de advocaat van een van de verdachten ging de ruzie over een sigaret. De drone die gisteravond werd gevonden op de luchthaven van Leipzig in Duitsland was effectief uitgerust met explosieven. Dat bevestigt het parket. De politie heeft de bom intussen onschadelijk gemaakt. Het vliegverkeer werd gisteravond een tijd lang stilgelegd en verschillende vluchten werden omgeleid. In Kiev is de dodentol na de grote Russische luchtaanval opgelopen tot 17, dat meldt de Oekraïense president Zelensky. Er raakten ook 44 mensen gewond. Volgens Zelensky is die tol zo hoog, omdat Oekraïne nog altijd wacht op luchtafweersystemen van de VS. Je hoort Tom Simoens van de Koninklijke Militaire School.

0: al maanden dat het zich aftekent. En nu is het wel duidelijk dat ook de Europese stocks bijna leeg zijn. De Amerikaanse stocks zijn aan het leeg omwille van de oorlog tegen Iran. En dan komt dus inderdaad het punt dat de Oekraïnse voorraden effectief leeg zijn.
1: En sport: in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de vijfde rit gewonnen. Een bergrit van 140 kilometer. Ze haalde het in de sprint van de Zwitserse Marlen Reusser. Zij behoudt wel de gele leiderstrui. De Poolse Nieuwia Doma eindigde derde. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond de 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
2: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
3: Here we go.

uit Keerbergen, Michael Beltran. In My Soul, het is 9 over 7, komen eraan. Chanel met Dance, Thomas Gray Rumors. Een bootleg van Michael Jackson. Eerste jongste Taylor Swift. En de remix I Knew It, I Knew You.

even geweest. Ook vandaag prima weer. 24 aan zee, 27 bij ons in het binnenland. Oeh, it's close to midnight. Ja. Het moet de Michael zijn, hè?

0: eerst zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender.
5: RGR.
4: En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rjrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Duitsland start een terreuronderzoek nadat er gisteravond een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Dat is een van de belangrijkste luchthavens van Europa. De drone lag vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. En niemand weet waar die drone vandaan kwam. Journalist Rob van Erk.
6: Volgens de eerste screenings gaat het om Semtex. En dat is een zeer krachtig explosief dat door militairen en in de mijnbouw wordt gebruikt. Maar dat is een explosief dat je niet zelf kan maken. Dat wordt in een fabriek gemaakt volgens een geheim recept. En velen wijzen er daarom op dat ze denken dat er hier militairen achter zitten.
5: De Duitse antiterreurdienst sluit een politiek motief daarom niet uit. In Bredene aan de kust is een man van 64 om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een kustram op een oversteekplaats. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Je hoort Stijn Biebouw van de politie.
7: Het gaat om een voetganger die de tramsporen gekruist heeft en daarbij gegrepen is door de kustram. Jammerlijk genoeg hebben we moeten vaststellen met dodelijke afloop. De precieze omstandigheden zijn op dit moment nog onduidelijk. Nu zal de context van het ongeval voorwerp uitmaken van verder onderzoek en zal het parket zijn werk doen om te kijken wat de precieze omstandigheden van de gebeurtenissen zijn.
5: Op de tram zelf raakte niemand gewond. In Nederland zijn de sluizen rond Rotterdam gesloten door te lage waterstanden, dat melden Nederlandse media. Door de sluizen dicht te houden wil de regering het water zo lang mogelijk in de regio houden. Het is nog maar de eerste keer dat ze dat doen. Ook in de Rijn in Duitsland en de Donau in Hongarije staat het waterpeil erg laag door de aanhoudende droogte. En tennis dan. Zizou Bergs heeft zich geplaatst voor de 16e finales van het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij haalde het in 3 sets van een Argentijn. Het werd 3-6, 6-3 en 6-2. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
8: Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

0: of Summer Action. John Summit, The Chainsmokers, All The Time, een nieuw uur.
1: Hallo.
0: Rhythm and Dance, hier is Bowser, Magnetic.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou. De

de zogenaamde weekend whistle, de zomerwissel van juli op augustus. Dan is het altijd verschrikkelijk natuurlijk, zeker als je op de luchthaven moest zijn. Jongen. Langere wachttijden aan de grenscontrole. Er zijn beelden van langsgekomen. Jongen. Maar het is geen probleem hoor, zeggen ze op de luchthaven. Nee. Het ging om een gewone aankomstpiek tijdens dat drukke vakantiewisselweekend.

0: Rusland start een terreuronderzoek nadat er gisteravond een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Dat is een van de belangrijkste luchthavens van Europa. De drone lag vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Niemand weet waar die drone vandaan kwam. Journalist Rob van Erk.
1: Volgens de eerste screenings gaat het om Semtex. En dat is een zeer krachtig explosief dat door militairen en in de mijnbouw wordt gebruikt. Maar dat is een explosief dat je niet zelf kan maken. Dat wordt in een fabriek gemaakt volgens een geheim recept. En velen wijzen er daarom op dat ze denken dat er hier militairen achter zitten.
0: De Duitse antiterreurdienst sluit een politiek motief daarom niet uit. Verschillende Joodse organisaties nemen formeel afstand van de Antwerpse rabbijn Moshe Friedman. Die vindt dat besnijdenissen enkel uitgevoerd mogen worden door erkende artsen. Het Antwerpse parket opende enkele jaren geleden een onderzoek naar illegale besnijdenissen bij baby's in de Joodse gemeenschap. Friedman diende ook klachten in tegen Amerikaans president Trump, omdat de VS zich gemengd zou hebben in dat onderzoek. Onder meer Amerikaans ambassadeur Bill White haalde uit naar Friedman en noemde hem een bedrieger. En dan nog voetbal. Unionverdediger Ross Sykes valt enkele maanden uit door een blessure. Dat meldt de club zelf op sociale media. In de wedstrijd van Union gisteren tegen het Noorse Bodø Glimt kwam Sykes slecht neer en ontwrichtte daarbij zijn sleutelbeen. Hij is vandaag geopereerd en zal de start van de Belgische competitie dit weekend dus missen. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minimaal rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maximaal tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
2: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
3: Here we go, right now.

0: Frequencies. Dat maakt in een keer een stevige dansplaksje. Dan scoort het niet echt. Maar bij ons wel, want wij trekken ons daar niks van aan. Wat de rest van de radiostations doen. Wij zijn erg erdijs.
1: Dat is een pak van mijn hart.
0: Ja, dat is geen probleem. Het is 9:10. Midden van de week.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: thank you very much. 9:30.
1: Hey, gaat het een beetje?
0: Denk het wel. Ik heb Medusa zometeen. De nieuwe Fisher. Eerst Frankie Rizzardo. Dit is nieuw. Shinjuku in de remix.

0: Andrew Tate, manfluencers die meespelen. We zien ook wel dat die religieus-conservatieve hoek nog meespeelt. Maar je ziet algemeen bij mannen een pak minder verdraagzaamheid dan bij vrouwen in elk geval.
1: Meer dan 20% van de mannen zegt ook dat ze het ongemakkelijk vinden als twee mannen hand in hand wandelen. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. In Mol in de Antwerpse Kempen is een synthetisch drugslab ontdekt voor crystal meth, dat meldt het parket. Crystal meth is een erg verslavende harddrug. De politie vond het lab in een magazijn in een tuin. De twee bewoners van het huis zijn aangehouden. Het gaat om iemand van 35 en iemand van 39. Het lab is intussen ontruimd. Iran en Oman hebben naar eigen zeggen een akkoord bereikt over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al betekent dat niet meteen dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de VS ingaat op een aantal eisen van Iran. Het akkoord is nog niet helemaal rond. Na het nieuws over het mogelijke akkoord is de goudprijs opnieuw de hoogte ingeschoten. En voetbalvicekampioen Union moet verdediger Ross Sykes enkele maanden missen door een schouderblessure. Dat meldt de club zelf op sociale media. In de kwalificatiewedstrijd voor de Champions League gisteren tegen het Noorse Bodo Glimt ontwrichtte Sykes zijn sleutelbeen. Hij werd vandaag geopereerd en zal de start van de Belgische competitie dit weekend dus missen. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
2: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
3: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

anders dan we van haar gewoon zijn. Maar het is wel degelijk Lady Gaga, de nieuwe samen met Gucci, hoorde Runway. We zijn vertrokken voor alweer een nieuwe

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: En down. En van links naar rechts.
1: En down.
0: En ook eens up en down. Jawel, wij houden je in beweging. Zoveel is duidelijk. RGR, the original, die heb je aanstaan. Onderweg, Kygo en Dan Tominski, Lost Frequencies, Rihanna...

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: In Antwerpen is de Pride begonnen, het feest van de LGBTQ+ gemeenschap. En die Pride is nog altijd nodig. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. 45% van de mannen voelt zich ongemakkelijk bij transgenders, dus een man die vrouw is geworden of omgekeerd. Journaliste Hannelore Simoens.
6: Vrouwen zijn een pak toleranter dan mannen bij mannen. Zit toch nog, ja, die... Is het die manosfeer ergens, die invloed daarvan, die Andrew Tate, manfluencers die meespelen? We zien ook wel dat die religieus-conservatieve hoek nog meespeelt. Maar je ziet algemeen bij mannen een pak minder verdraagzaamheid dan bij vrouwen in elk geval.
5: Webwinkel bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingsbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden.

0: Servische Baka Topola met 4-0. De dames van Leuven nemen het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
1: Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
2: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

My life is a disco. Oei, oei, oei. Als ze daar maar geen gehoorschade hebben bij opgelopen. Melissa's, de Mix Masters. Een van de huidige dancehits hier bij RGR. Dus woensdag vandaag, we zitten in het midden van de week.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rjrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Er komt voorlopig geen sproeiverbod, ondanks de droogte en de lage waterpeilen. Mogelijk komt dat er later deze zomer wel, zegt hydroloog Patrick Willems.
5: Dat hangt dus af van hoeveel regen er precies gaat vallen, maar ook hoeveel water er precies gaat verdampen. Maar ook wel hoeveel water er in Wallonië, Noord-Frankrijk, gaat vallen, want dat water komt via de Maas richting het Albertkanaal. Mocht augustus kurk droog blijven en ook september, dan gaan we mogelijk later in de zomer en binnen meerdere weken wel eventueel een sproeiverbod gaan krijgen.
4: De voorbije jaren kwam zo'n sproeiverbod er al sneller, maar nu zouden we beter weten hoe groot onze waterreserves zijn. Webwinkel bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingsbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie alles bij Bol bestelt, is nu best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning, onder wie ook de vermoedelijke dader. Dat melden de lokale autoriteiten op sociale media. Een 4de persoon werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 4 mensen uit dezelfde familie. Over een motief is nog niets bekend. En dan nog sport. De vrouwen van Oud-Heverlee Leuven stoten door naar de 2e voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. De dames van Leuven nemen het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maximaal tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
6: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

We zijn officieel blond in deel 2 van de dag. Het is 12 uur geweest tussen met deze Bowsa en Magnetic. Dit uur onder meer muziek van Bibi Rexha en David Guetta, Sad Girls. DJ Anthony Rico, Alex Warren. En starten doen we met deze hier van Miley.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender.
5: RGR.
4: En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.
6: Is de summer. My favorite.

Hold on tight. Het is 12:30 geweest. Gordo en Renier Zonneveld met Loco Loco. En nu heeft deze DJ Anthony Rico. Onder het motto: The Summer Makes You Feel Good. Dit is Caribbean Queen.

Erger nieuws en weerupdate. Even kijken of ze wat regen voorspellen de komende dagen. Want het is zo moeilijk bij te houden. Het verandert continu. Maar genoot, the party goes on. Ook aan de andere kant van 1 uur. En dit is nog Joe Smooth.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Er komt voorlopig geen sproeiverbod, ondanks de droogte en de lage waterpeilen. Mogelijk komt dat er later deze zomer wel, zegt hydroloog Patrick Willems.
6: Dat hangt dus af van hoeveel regen er precies gaat vallen, maar ook hoeveel water er precies gaat verdampen. Maar ook wel hoeveel water er in Wallonië, Noord-Frankrijk, gaat vallen, want dat water komt via de Maas richting het Albertkanaal. Mocht augustus kurkdroog blijven en ook september, dan gaan we mogelijk later in de zomer en binnen meerdere weken wel eventueel een sproeiverbod gaan krijgen.
5: De voorbije jaren kwam zo'n sproeiverbod er al sneller, maar nu zouden we beter weten hoe groot onze waterreserves zijn. Webwinkel bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingsbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie alles bij Bol bestelt, is nu best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning, onder wie ook de vermoedelijke dader. Dat meldden de lokale autoriteiten op sociale media. Een 4e persoon werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 4 mensen uit dezelfde familie. Over een motief is nog niets bekend. En dan nog sport. De vrouwen van Oud-Heverlee Leuven stoten door naar de 2e voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. De dames van Leuven nemen het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maximaal tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
7: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

En geef die man maar eens ongelijk. Nieuwste van Lost Frequencies, de meest 1 uur geweest intussen. Meer dance, meer beats op Dieter Weer. Stay tuned on the original, beste vrienden. Dit is David Guetta en Neo. Play hard.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons. Dan fluisteren, schreeuwen of zingen we binnenkort jouw boodschap op onze zender. RGR. En geloof je ons niet? RGR werkt ook voor jou.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Er komt voorlopig geen sproeiverbod, ondanks de droogte en de lage waterpeilen. Mogelijk komt dat er later deze zomer wel, zegt hydroloog Patrick Willems.
6: Dat hangt dus af van hoeveel regen er precies gaat vallen, maar ook hoeveel water er precies gaat verdampen. Maar ook wel hoeveel water er in Wallonië, Noord-Frankrijk, gaat vallen, want dat water komt via de Maas richting het Albertkanaal. Mocht augustus kurk droog blijven, en ook september, dan gaan we mogelijk later in de zomer, binnen meerdere weken, wel eventueel een sproeiverbod gaan krijgen.
5: De voorbije jaren kwam zo'n sproeiverbod er al sneller, maar nu zouden we beter weten hoe groot onze waterreserves zijn. Webwinkel bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingsbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie alles bij Bol bestelt, is nu best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning, onder wie ook de vermoedelijke dader. Dat meldden de lokale autoriteiten op sociale media. Een 4de persoon werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 4 mensen uit dezelfde familie. Over een motief is nog niets bekend. En dan nog sport. De vrouwen van Oud-Heverlee Leuven stoten door naar de 2e voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. De dames van Leuven nemen het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maximaal tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
7: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.